0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is twee keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is twee keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect.
1: Thuis in Midden.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is twee keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het dodental na de ramp met de veerboot vorige week in Zimbabwe is gestegen van 44 naar 94. Er waren 180 mensen aan boord en dat is twee keer zoveel dan de boot aankon. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. En Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie. Maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je je overal thuis.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de middag breekt op meerdere plekken de zon door en wordt het langzaam iets droger bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het kwik kan vandaag oplopen tot tussen de 18 en 20 graden. Vanavond is het vrij helder en op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog wel een verspreide bui vallen. Vannacht zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld met de meeste buien in de kustgebieden. De buien kunnen

0: soms gepaard gaan met hagel, onweer en felle windstoten. De minima liggen vannacht, afhankelijk van de locatie, tussen de 12 en 18 graden. Morgen stevige buien, soms met onweer, vooral in de kustgebieden. Landinwaarts zijn er dan zonnige perioden en stapelwolken en maxima rond de 22 graden. Vrijdag opnieuw wisselvallig en temperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 4 met daar 10 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht, er hangen daar takken over de weg. A50 Apeldoorn Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek stilstaan in 5 kilometer file. Daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeer.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond voor

0: verwante lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de Afrit Hoenderlo 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knaalpunt Hattemerbroek 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging bij Kampen iets kleiner, 5 minuten nu. N325, Duitse grens richting Arnhem. Er staat bij Arnhem 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 12 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De spitsstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek langzaam rijden over 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Ten slotte rijdt het langzaam op de A1 op een aantal plaatsen van Apeldoorn naar Amsterdam. Eerst tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk 5 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken nog eens 5. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Overwegend bewolkt met van tijd tot tijd een flinke bui. Plaatselijk kan ook een felle onweersbui ontstaan. De zon laat zich de komende uren maar weinig zien, maar tegen de middag zijn er vanuit het westen opklaringen en kan het plaatselijk wel af en toe zonnig worden. Vanmiddag zijn er aan de kust af en toe zonnige perioden, maar in het binnenland blijft de kans op buien groot. In de loop van de

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: Word wakker rond een uur of 6. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken nog eens 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazenswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment één vertraging van meer dan 5 minuten. De A12 richting Duitsland. Vanaf het knooppunt Ouddijk heb je 15 minuten file tijd door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen. Ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar. Ook niemand raakte gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 15 minuten vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel doe je er 15 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto, die staat op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel is de rechterrijstrook daarom dicht en doe je er 15 minuten langer over. En nog een vrachtwagen met pech op de A50 richting Arnhem. Tussen Vaassen en Apeldoorn is je vertraging daarom ook een kwartier. Ook hier is de rechterrijstrook afgesloten. Dan nog een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar betekent dat 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek. Hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen, van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Verschillende vertragingen gemeld in de provincie Gelderland en omstreken. De A2 bijvoorbeeld Den Bosch richting Utrecht. Daar stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook. Inmiddels is de berger aanwezig. Maar tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is de vertraging nog 20 minuten. Ook op de A12 richting de Duitse grens 20 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk beland je daar in de file. De A50 nog Zwolle richting Arnhem. Tussen Vaassen en Apeldoorn staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment vertragingen op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vanaf knooppunt Ouddijk 10 tot 15 minuten vertraging op. Het is ook druk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gelden veiligheidsmaatregelen omdat er takken over de weg hangen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos daarom de spitsstrook dicht. 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsers sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rembert Mans van de ANWB. Er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland. Vandaar dat je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file staat. Op de A12 richting Arnhem vanaf Duitsland sta je tussen Afritbeek en Duiven in langzaam rijdend verkeer. Reken hier 5 minuten extra. Tot slot nog de A50 richting Arnhem. Er hangen takken over de weg tussen Afrit Loenen en knooppunt Waterberg. En daarom is je vertraging ook hier 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel, een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht, er is iemand onwel geworden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
5: Dit is Connect.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Ne me quitte pas. Il faut t'oublier tout. Peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu. À se voir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi leur cœur des bonheurs ne me quitte pas, ne me quitte pas.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een file op de A2 Utrecht richting

chat. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met andere soorten drukte.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkere.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezen. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland wordt het langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld ligt modder op de weg. Vanaf Amersfoort is de vertraging bijna 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht bij Barneveld. De A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 is het oponthoud voor de afrit Kerkdriel 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Dat komt door de afgesloten spitsstroken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is...

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landden, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg. Op de A1, daar sta je nu bijna een half uur vast van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld ligt modder op de weg. Vertraging is 25 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 is het druk van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ook zo'n half uur tijdverlies. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 staat daar ook file. Van Zwolle naar Arnhem is het oponthoud een kwartier tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Van Arnhem naar het zuiden op de A50 heb je ook bijna een kwartier oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. Maar wat opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Want tussen de afrit Arkel en Sliedrecht sta je een half uur vast na een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn ligt modder op de weg bij Barneveld en dat kost je 20 minuten extra vanaf Amersfoort. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En van Eindhoven naar Utrecht sta je op de A2 een kwartier in de file. Dat is tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook 10 minuten tijdverlies. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Daar heb je tussen Arnhem en Apeldoorn in beide richtingen een kwartier oponthoud. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je voor knooppunt Velperbroek een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is

0: Het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het is grotendeels bewolkt met hier en daar een paar buien. De kust heeft de beste papieren voor opklaringen met wat zon. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgenochtend start de dag in de noordelijke helft met pittige buien. In het zuiden is het overwegend droog. De middag brengt een mix van wolken, wat zon, maar ook buien. De wind zit in de zuidwesthoek en het wordt een graad of 20 tot 22. Vrijdag zullen onweersbuien afgewisseld worden met droge perioden met wat zon. Overdag tikt de thermometer de 19 tot 21 graden aan. Het weekend dan. Op zaterdag is het nog niet gedaan met de buien, al zijn ze minder van omvang dan de voorgaande dagen. Af en toe komt de zon erbij en in de middag is het een graad of 20. Vanaf zondag wordt het weer rustiger. De zon schijnt wat vaker, maar buien behoren ook tot de mogelijkheden. Overdag is het zo'n 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Gelderland veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. De A1 bij Barneveld richting Apeldoorn is weer vrij. Daar lag modder op de weg. Je hebt daar nog een paar minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je bijna een half uur vast. Van Eindhoven naar Utrecht op de A2 is een ongeluk gebeurd ter hoogte van de afrit Kerkdriel. Daar heb je nu 10 minuten op onthoud. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam ook weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf de afrit Arkel. Je hebt daar nog ruim een half uur extra reistijd nu. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef een kwartier in de file. En op de N50 is het heel druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterloopplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is geweest, maar er staan nog steeds wel veel files, vooral in de regio Arnhem-Nijmegen. Op de A2, daar sta je ook nog behoorlijk vast. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is 25 minuten. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je ook nog 10 minuten in de file tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. En op de A325 vanuit Nijmegen staat file tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen snel op, alleen op de A2. Daar sta je nog 10 minuten vast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk bij Zaltbommel. De rechterrijstrook is dicht. Van Utrecht naar het zuiden op de A2 is het daar ook druk bij Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Je hebt ook een kwartier oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Alle files van de avondspits zijn opgelost, maar er staat nu wel file door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens is het oponthoud bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect, het zomerse ritme van je radio.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer. En in het oosten en noordoosten kan een mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Namorgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kans op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 9:45 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Een hele goedenavond. Als dat geen hele happy platers, happy station, fun, dan weet ik het niet meer. Goedenavond bij Connect Politiek en Connected. Vanavond in een iets andere vorm. Connected en Connect Politiek zijn in elkaar geschoven. Nou, over de politiek kunnen we heel snel en kort zijn. Heel veel politici zijn nog met reces. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel in de verschillende gemeenteraden. Dus daar zijn we snel mee klaar mee. Zo, dit was Connect Politiek. En u hoort, uw presentator heeft er ook heel veel zin in. Goed, het andere gedeelte, dat is, hoe kan het ook anders, Connected. John is er vanavond niet. Wel Martin. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Heb je er ook een beetje zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Voel jij ook een beetje connected?
1: Altijd.
0: Altijd. Nou, en Martin, even niet weten dan vanavond. Hè. Wat hebben vuurwerk, ouderen en muziek met elkaar te maken?
1: Dat de ouderen niet van vuurwerk houden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, de ouderen ook niet van verkeerde muziek.
0: Nou, bijna goed. Ik zou bijna zeggen, ze hebben helemaal totaal niets met elkaar te maken. Okay. Het zijn hier drie onderwerpen waar we vanavond even over gaan praten. We gaan natuurlijk straks even schakelen met onze Jesper Peters over de onrust op de Geitenkamp in Arnhem. Dan schakelen we even met de bestuursvoorzitter van de Limmerijen in Zevenaar. Want die gaan de zorg overnemen naar aanleiding van het faillissement van Parcurezorg. En dat gaan ze doen in de Pelgrimhof. En we gaan ook even naar Arnhem, want ja, de muziekschool. Nou ja, wat heet de muziekschool? De muziekmakerij is in zwaar weer beland. Want ja, met de centjes gaat het niet helemaal lekker. Hoe het er allemaal naar uitziet, we zullen het straks wel even gaan zien. Wij gaan in ieder geval verder. En helemaal lost without you, toch?

0: een beetje vluggelam zonder jou. Lost Without You, Keigo en Dean Lewis. Een lekker nummer zo hier op de woensdagavond bij Connect. Martin, even voor alle duidelijkheid. Wanneer heb je voor het laatst vuurwerk afgestoken?
1: Het is wel een aardig tijdje geleden.
0: Ja,
1: eigenlijk gezien de prijzen en het geklaag in de buurt van hondenbezitters. En, ja. Maar vroeger ging ik wel goed los. Potten. Ja. 100.000 klappers. En,
0: maar ja. Wanneer doe je dat dan, dat vuurwerk afsteken?
1: Alleen oud en nieuw.
0: Oud en nieuw. Nou, ja. Ik denk dat wat dat betreft het een beetje raar is. Want in Arnhem is de kalender kapot. Op een of andere manier bij een aantal mensen. Ja. En zoals we in Arnhem zeggen, ook de goed wies. Er is opnieuw onrust in die Arnhemse wijk, die Geitenkamp. En onze collega Jesper Peters. Jesper, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jesper, vertel. Wat is er in Arnhem nou precies aan de hand daar op die Geitenkamp?
2: Ja, het is al een paar dagen onrustig. Er wordt inderdaad vuurwerk afgestoken, ondanks dat het hier geen oud en nieuw is. En er zijn ook enkele ruiten van een woning vernield. Er schijnt iemand te wonen die volgens collega-media betrokken zou zijn bij de diefstal van een kettingje. Dat lijkt de grote aanleiding te zijn van al deze onrust. Maar vandaag heb ik de bewoner van de woning ook even gesproken. Kort. En hij vertelde me dat in zijn woorden die diefstal bullshit zou zijn.
0: Mm-hmm.
2: Hij zei, ik kom uit Rotterdam, ik ben niet op mijn mondje gevallen. Maar wat hier gebeurde, daar heeft hij echt geen woorden voor. Wat dan wel die aanleiding is, ja, daar wist hij zelf ook niet. Dus,
0: nee, dus ja. Gewoon een aantal mensen die om wat voor reden ook het prettig vinden om een aanleiding te hebben om een beetje te gaan rellen.
2: Het is altijd het ene woord tegen het andere woord. En ja, ergens in het midden zal die waarheid dan liggen. Maar ja, wat dat precies is, dat is nog onduidelijk.
0: Dus zo Jesper, dat in Nederland het gebruikelijk is, als er ergens in een plek wat te doen is, ergens wat te rellen, dan is er één uit de buurt zelf en de rest komt uit omliggende gemeentes en omliggende wijken. Is dat in Arnhem ook zo op dit moment?
2: Nou, de politie heeft gisteren 7 personen aangehouden. En het waren allemaal personen uit Arnhem. Wat wel opviel is dat daar ook meerdere minderjarigen zijn aangehouden. 4 stuks van de 7. De overige aangehoudenen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. En een saillant detail daarvan is ook dat op foto's van de aanhouding ook zichtbaar was dat één van de aangehoudenen ook een enkelband al droeg. Dus die was
0: ook
2: bij justitie.
0: Maar het waren, zoals ik begrijp, allemaal weeskinderen. Die hebben geen ouders, die minderjarigen.
2: Nou ja, inderdaad, de opvoeding, dat lijkt te wensen over hier.
0: Over te laten. Nou goed, in ieder geval lekker met een enkel bandje nog een keer opgepakt. Gaat goed zo. En even alle duidelijkheid, ik neem aan dat je ook, zoals jou kennende, contact gehad hebt met de gemeente in Arnhem. Heb je nog even wat gehoord van de burgemeester bijvoorbeeld?
2: Nee, van de burgemeester zelf heb ik niks gehoord. Wel van de woordvoerder. Die liet weten dat de gemeente Arnhem sinds afgelopen weekend op de hoogte is van de situatie hier op de Geitenkamp. En dat ze ook extra surveillance door politie inzetten, maar ook gemeentelijk handhavers, jongerenwerkers, straatcoaches. En die straatcoaches die waren gisteren ook zichtbaar in de wijk. Om bij de groepen jongeren met de jongeren in gesprek te gaan. En zo nodig ook naar huis te sturen. Van joh, ga nou naar huis. Het is afgelopen, het is mooi geweest. Dus ja, ze zijn aanwezig. En ook vandaag is de politie toch wel aanwezig in de wijk. Ze rijden rustig rond en ze houden een oogje in het zeil.
0: Ze houden een oogje in het zeil. Nou goed, mochten er bijzonderheden zijn, jij weet ons te vinden. Jij houdt het in de gaten en wij gaan verder hier in de studio. En ik moet je zeggen, ik ben er een beetje bang van geworden. Rob de Nijs trouwens ook, banger hart.

Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect. Connect.

0: luisterde naar Love Me Again van John Newman. Henk, we hebben een tweede gast aan de lijn.
1: We hebben zeker een tweede gast aan de lijn. En dat gaat van het volgende, want het zat al een tijdje aan te komen. Maar vorige week, dinsdagmiddag, was het helaas zover. Het faillissement van Percura Zorg met zorginstellingen in Keijenborg en in Zevenaar. Met als echte dieptepunt dat de afgelopen weekenden geen zorgpersoneel beschikbaar was in de nacht. Wat nu vroegen zich velen af, maar gelukkig was er daar zorginstelling De Limmerijen die een reddingsboei toegooide. En afgelopen maandagavond zijn de mensen, de belanghebbenden, bijgepraat in aanwezigheid van De Limmerijen, de pandeigenaar, zorgverzekeraar, mensen en gemeente. En wie weet daar nou veel meer van dan Joris de Jong, sinds 2020 bestuursvoorzitter van De Limmerijen. Meneer de Jong, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Meneer de Jong, even voor alle duidelijkheid. Wat gaat De Limmerijen nu precies doen in en met de Pelgrimhof?
2: Wat wij gaan doen is zorgen voor continuïteit van zorg voor de bewoners in eerste instantie. En dat is nauw aan elkaar verbonden, continuïteit voor de medewerkers die daar werken.
1: Ja, want voor overduidelijkheid, we praten op dit moment over 26 kwetsbare cliënten.
2: Ongeveer.
1: En zo'n 30 medewerkers.
2: En een kleine 30 medewerkers.
1: Ja, dan hebben we begrepen dat ook vakbond nu 91, hè, die bemoeit zich er ook mee. Die hoopt op een hele nette overname, een overgang van de medewerkers. Die hoopt op een passend aanbod. Dat is de afgelopen dagen, hebben wij begrepen, gedaan. Hoe staat er tot nu toe op gereageerd door die medewerkers?
2: Vrij positief, naar mijn mening. Er zijn natuurlijk medewerkers die niet aanwezig konden zijn. En er zijn ook medewerkers die nog op vakantie zijn. Maar het overgrote merendeel van de medewerkers hebben aangegeven graag bij Limmerijen, dat onder de verantwoordelijkheid van Limmerijen verder te willen gaan.
1: Ja, in deze situatie.
2: En dus bij Limmerijen in dienst te komen.
1: Ja, in deze situatie is daar wet overgang onderneming nog van toepassing? Of heeft dat op dit moment geen.
2: Nee. De onderneming is failliet.
1: Ja.
2: Dus die wordt niet overgenomen. Uh-huh. Maar wij gaan echt zorgen voor de continuïteit van zorg voor de bewoners. En de continuïteit van werk voor de medewerkers.
1: Ja. Nu is dat op dit moment, zou je het kunnen zien als noodmaatregel. Hè? En het vullen van die roosters, dat zal ook wel een truc zijn. Want ja, gelet op schaarste van personeel en zeker in de zorg, is dat niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd.
2: Nee, dat klopt. Maar daar hebben wij natuurlijk ervaring mee. Ook bij onze eigen. Bij onze eigen locaties hebben we zeker in de zomermaanden te maken met krapte. Maar daar weten wij de weg in te vinden. Daar hebben wij ervaring mee. En we hebben inmiddels het rooster voor de komende 4 weken aardig goed in beeld. En ik kan u zeggen dat wij voor de komende 4 weken de rooster ook aardig goed gevuld hebben, zodat de continuïteit van zorg niet in gevaar is op dit moment.
1: Nee, dat is een geruststelling voor de bewoners, familieleden en uiteraard ook voor het personeel. Als we nu even kijken naar de wat verdere toekomst. Zijn er plannen om de Pelgrimhof, althans het zorgdeel, in te lijven bij Limmerijen, om het dan maar even zo te noemen?
2: Daar gaan we zeker serieus naar kijken. Met ook serieus interesse. Maar de aandacht van nu is echt gericht op continuïteit van zorg op de korte termijn. Hè. Dus vanaf morgen nemen wij de verantwoordelijkheid over van de roosters. Uiteraard moet hier nog voor de volledigheidshalve de rechtercommissaris en de curator nog volledig goed licht voor geven. Want op dit moment valt alles nog onder de verantwoordelijkheid van de rechtercommissaris en de curator. Daar zijn wij uiteraard mee in contact. En de verwachting is dat zij morgen die verantwoordelijkheid overdragen naar Limmerijen. En wij zijn er klaar voor.
1: Ja, nu is het zo dat op 35 april 2016 is de voorganger van Percura Diafaan omgevallen. Vorige week Percura. Wat doen jullie dan als Limmerijen anders met 7 vestigingen en een jaarverslag waar ik even naar gekeken heb, waarbij je zegt, nou, dat klinkt als een klok?
2: Nou, dat jaarverslag, daar zitten heel veel nuances in. Dat moet u niet al te letterlijk nemen. Althans het financiële resultaat.
1: Nou, jullie konden in ieder geval een paar miljoen bijschrijven als resultaat, toch?
2: Ja, nou, dat heeft meer te maken met verplichte reserves uit het verleden die nu vrijvallen. Mm-hmm. Dan met echt het resultaat wat op zorg geboekt is.
1: Ja, want
2: Want ja, maar, daar zit wel een heel groot verschil tussen.
1: Ja, maar even, ik wil u onderbreken, want dat vond ik bij dat Pecura zo bijzonder. Ook de mensen die bij Pecura een kamer huurden, die kregen uiteraard via de wet langdurige zorg daar geld voor. Moesten dan via CRK een eigen bijdrage betalen. En dan denk je, ja, rijdt de voorzitter van de Raad van Bestuur bij Pecura dan een iets te grote auto of zo?
2: Ja, daar kan ik helaas geen uitspraken over doen. Daar weet ik onvoldoende van. Hoe zij het gedaan hebben, weet ik niet. Dus ik kan daar geen uitspraken over doen.
1: Nee, maar bedoel, jullie kunnen het dan toch kennelijk met de bijdrage die via die wet langdurige zorg komt, kunnen jullie het, hè, ondanks dat je naar de cijfers of verschillend kunt kijken, toch nog op een nette manier draaiende houden?
2: Zeker. Net als heel veel betrouwbare instellingen in de regio, moet ik zeggen. Wij zijn niet de enige. Maar wij zijn een not-for-profit instelling. Mm-hmm. Wij werken onder nauw toezicht van de inspectie, onder nauw toezicht van het zorgkantoor. En als je dat goed doet met goede mensen om je heen en je netjes aan de afspraken houdt, dan is dat met hard werken en goed opletten, is dat te doen.
1: Is dat te doen. Nu wil ik niet vervelend zijn, maar zou zo'n overname van die zorg niet voor jullie kunnen gaan werken als een molensteen? Dat je straks daar zoveel ellende mee naar binnen haalt dat je zelf ook last gaat krijgen?
2: Daar gaan wij niet vanuit. Wij proberen dat op dezelfde manier te doen als dat we Limerijen al jarenlang aansturen. En dat gaat ons goed af. Dus wij gaan daar niet vanuit.
1: Nou, gelet op de waardering op de Zorgkaart Nederland van een ruime dikke 8 voor de Limerijen, moet dat wat dat betreft voor de toekomst lukken, denk ik.
2: Zeker, daar heb ik ook alle vertrouwen in.
1: Goed. Wanneer is er meer duidelijkheid over die toekomst?
2: Ik hoop morgen.
1: Morgen al? Nou, kijk eens aan.
2: Ik hoop morgen. We zijn daar druk mee bezig. We zijn druk in contact, zowel met het zorgkantoor als met de curator. En wij hopen daar morgen helemaal uit te komen.
1: Nou, dan zou ik eigenlijk namens de bewoners van de Limerij, of van de bewoners van de Pelgrimhof, u willen danken voor het toewerpen van die reddingsboei. U bent er met een beetje de Nederlandse reddingsdienst, hè? Dan op die manier.
2: Nou, kijk, wij zijn de grootste zorgorganisatie in Zevenaar. Dus als er in Zevenaar iets dergelijks gebeurt, dan voelen wij ons wel verantwoordelijk om voor kwetsbare ouderen, die reddingsboei zoals u die noemt, toe te werpen. En zorgen dat de kwetsbare ouderen in Zevenaar zich geen zorgen hoeft te maken over hun laatste levensfase. Dat die zo mooi mogelijk verloopt.
1: Nou, mooier kan ik het niet samenvatten. Joris de Jong, voorzitter Raad van Bestuur van de Limerijen. Dank u wel voor de tijd.
2: Oké, graag gedaan. Dank u wel.
1: Dag.
2: Dag.

0: Op latere leeftijd is er wel een kleine interesse geweest voor de gitaar, maar... Ja,
1: daar is eigenlijk nooit van gekomen.
0: Nee, is er eigenlijk verder niet van gekomen.
1: Heel lang geleden heb ik ook trompet gespeeld bij een harmonieorkest. Ik was er zeker niet een van de beste muzici, maar het was wel erg leuk om dat te doen. En we hadden toen in Arnhem ook nog de Stedelijke Muziekschool. Die was gevestigd aan de Weverstraat. Nou, na de Stedelijke Muziekschool is er, ik zou bijna zeggen, een enorme kaalslag geweest op gebied van muziekonderwijs in Arnhem. En wat overgebleven is, zeker niet de minste, dat is de muziekmakerij in Arnhem, gevestigd in Rozet. En de muziekmakerij die lijkt een beetje in zwaar weer te gaan verkeren. En aan de lijn hebben we Kees van der Heijst. Meneer van der Heijst, goedenavond.
2: Een goede avond.
1: Meneer van der Heijst, wat is er aan de hand bij de muziekmakerij?
2: De muziekmakerij is is opgericht als onderdeel van de hersteloperatie van het kunstbedrijf in 2016. Waarbij de docenten die eerst in dienst waren naar een ZZP-constructie zijn gegaan. Dus we zijn een vereniging van professionele muziekdocenten. En wat er in die constructie aan de hand is, is dat we eigenlijk niet kunnen bieden wat we als een muziekschool wel zouden willen kunnen bieden.
1: En is dat erg?
2: Dat is heel jammer, want dan gaan er grote kansen verloren. En wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dat is een landelijke trend, dat er steeds meer muziekscholen zijn omgevallen en dus aan de markt overgelaten. Betekent dat muziekonderwijs minder toegankelijk is, omdat het tegen ZZP-tarieven gaat.
1: Ja, waar praat er dan over? Muziekonderwijs door een beetje gekwalificeerde ZZP'er? Wat ben je dan als solitaire klant redelijkerwijze kwijt? Dan moet je dan denken?
2: Als je wekelijks een half uur les neemt, dan kost dat ongeveer 1.000 euro per jaar.
1: 1.000 euro per jaar. Dat is voor mensen zeker, maar dan wat kleine portemonnee is dat niet aan de aard. Nu heb ik ook begrepen dat wat er de laatste jaren aan de hand is, dat u niet zozeer alleen de mensen met een kleine portemonnee aan het kwijtraken bent, maar ook de grote groep, de middengroep.
2: Ja, er wordt gezorgd met de Arnhemkaart voor een budget om aan cultuur te besteden voor de mensen met een hele kleine beurs. Maar het overgrote deel van de Arnhemmers die verdient daar te veel voor, maar heeft het alsnog niet zo breed dat er per kind 1.000 euro per jaar over is voor muziekles. En we begrijpen heel goed dat sport ook belangrijk is. En vaak wordt aan de keukentafel besloten om sport voor te laten gaan, omdat dat ook een stuk minder duur is dan. Dus daar hebben we als muziekonderwijs last van.
1: Ja, maar nu zegt professor Erik Scheerder, de bekende hersendeskundige die ook regelmatig op radio en televisie te gast is bij allerlei programma's, die zegt van eigenlijk muziek, dat is de sportschool voor je hersenen.
2: Ja, absoluut. En onze eigen burgemeester Marcouch, die verwoordde het vorig jaar heel mooi. Hij zei, muziek is voedsel voor de geest, voedsel voor de ziel. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
1: Ja, nou, nu hebben wij samen vastgesteld, hè, muziek is een essentieel belangrijk onderdeel voor het goede menselijke gevoel, je mens zijn en je algehele welzijn. Maar wat willen jullie nu?
2: Ja, we hebben een voorstel geschreven om de muziekmakerij weer terug te bouwen richting een volwaardige professionele muziekschool. Waardoor we niet alleen maar onze lessen kunnen geven, maar juist ook van waarde zijn in het extra aanbod. Dus dan gaat het ook over samenspel en ook over bruggen bouwen met andere culturele instellingen en mooie projecten organiseren.
1: Ja, een van die projecten was het Zomerfestival, geloof ik, hè?
2: Ja, de muziekmakerij sluit ieder jaar het jaar af met het Zomerfestival.
1: En dat is dit jaar niet doorgegaan?
2: Nee, er was onvoldoende financiële basis.
1: Mm-hmm. Wat vragen jullie nu concreet aan de gemeente?
2: Eigenlijk vragen wij aan de gemeente om de muziekmakerij als een professionele instelling

0: die ook zorg draagt voor een compleet aanbod voor, van de muziekschool. Om dat weer terug op te bouwen. Want het grootste probleem is dat we als organisatie hoofdzakelijk op vrijwillige uren moeten draaien. En dat is niet duurzaam. Dat, dan, ja,
1: dus nou, want dat op dit moment zijn zeg maar, de docenten aan de muziekmakerij, dat zijn ZZP'ers. De ja. Leerlingen die sluiten een contract met de docent. En de muziekmakerij is er als een soort matchmaker, hangt er als een paraplu overheen, moet ik het zo zien?
0: Ja, we zijn een vereniging. We hebben elkaar dus we werken met elkaar samen. Maar die samenwerking, dat is ook een deel werk. En dat zou ook gewoon dus professioneel mogen zijn. Dat is eigenlijk raar dat we dat in onze vrije tijd zonder salaris doen.
1: Ja, is het zo dat de gemeente heeft op allerlei fronten vragen om geld? Nou, zou best wel kunnen zeggen, ja, wij snappen het, wij begrijpen het, maar er komt geen cent bij. Is het dan afgelopen met de muziekmakerij en met muziekonderwijs in Arnhem?
0: Ja, het muziekonderwijs zal daar altijd blijven. Maar dat wat de muziekschool juist van waarde maakt. En wij kunnen als muziekschool echt een hele waardevolle bijdrage leveren aan het cultuurbeleid. Dus we kunnen invulling geven aan de ambities van de gemeente als we daar ook middelen voor hebben. Dus,
1: ja, nu zullen er mensen zijn die dit gesprek horen en zeggen, ja, wij snappen het en cultuur en muziek, superbelangrijk. En ja, het zal zeker voedsel voor de geest zijn, maar de voedselbank in Arnhem heeft ook geld nodig. Dus ja, als we moeten kiezen tussen de voedselbank en muziek, dan kiezen we voor de voedselbank.
0: Ja, voedselbank is absoluut ook zeer belangrijk. En het is, maar we moeten verder kijken dan op dit moment. Want de muziekschool is de humuslaag, de culturele humuslaag, zorgt ervoor voor een vitale toekomst. Dus wij leiden nu de jeugd op die straks naar het conservatorium gaat. Dus dat is voor de volgende generatie de muziekdocenten.
1: Ja, en
0: de aanmelding op het orkest in Arnhem. En die willen we ook de volgende generatie heel graag. Ja. Dat er ook nog Nederlandse muzici in het Vion meespelen.
1: Ja, want er komen steeds minder Nederlandse muzici die zich aanmelden bij een conservatorium, heb ik begrepen.
0: Ja, dat is ook een direct gevolg van dat de muziekscholen 10 jaar geleden bij Bosjes omvielen.
1: Nou, we hebben het in ieder geval even samen met u over gehad. We hopen dat in ieder geval uw verzoek en ik zou bijna zeggen op een aantal punten noodkreet via onze radio, maar ook via de Gelderlander vanmorgen, dat die niet aan dovemans oren is gericht en dat daar toch iets bewogen gaat worden in uw richting. Wij gaan straks in ieder geval nog even muziek draaien van Don't Stop the Music, Yarborough Peoples. Het zal misschien niet helemaal uw genre zijn, want u bent clarinetist, heb ik begrepen.
0: Ja, dat is ook mooi, toch?
1: Ja, ik heb geluisterd, maar er komt geen klarinet voor in Don't Stop the Music, maar dat gaan we straks even beluisteren. Wij gaan zo direct nog even verder met Taylor Swift. En dan wil ik u, meneer Kees van der Haast, hartelijk danken om het feit dat u een lans gebroken heeft voor de muziekmakerij. En wie weet heeft dit interview daarbij geholpen.
0: Ja, dank u wel. Tot
1: ziens. Een hele prettige avond. Dag. Ja.

Lekker, lekker, lekker, lekker. Don't Stop the Music was dat, hè? Eerlijk, gaan we er even bij houden. Hé, hey, even alle duidelijkheid, hè? We zitten hier in de regio. En dan zou ik bijna zeggen, we hebben het net even gehad over Arnhem. Grote bijzonderheden op de Geitenkamp. Nou, daar kom ik misschien straks weer even terug. Maar wat maakt de regio waarin wij hier zitten nou zo bijzonder? Dat zijn gewoon de dorpen, de kleine kernen. En een van de belangrijke onderdelen bij de kernen is ieder jaar... Ja, de schutterij, de schuttersfeesten en dan de schutterskoning. En in dit geval een schutterskoningin, want dat kun je op onze website lezen. De dorpen Loo en Aard staan dit jaar in het teken van feest en traditie. Want beide plaatsen hebben een nieuwe schutterskoning en koningin. Loo mocht de Bianca de Wit de titel van ontvangst nemen, schutterskoningin. En in Aard, Niels Jansen, mocht er met de eer vandoor gaan. Hey, opvallend is trouwens dat beide winnaars die titel direct tijdens hun allereerste deelname wisten te bemachtigen. Dus je doet ze de eerste keer mee. En dan word je dus in dit geval schutterskoning, schutterskoningin. Het zijn van die kleine dingen, die maken het leven in deze buurt helemaal aardig. En als er dan ook nog een zorginstelling is, zoals die Marije... die een reddingsboei toegooit op het moment dat een andere instelling in zwaar weer komt... dan kun je alleen maar zeggen, toch wel lekker dat we hier in deze buurt met z'n allen wonen. De regio Arnhem, Zevenaar, Westervoort, Doesburg, Renkum... en niet te vergeten, Duiven. Hey, dit was het weer voor vandaag, Connected... En volgende keer is John er weer. Martin, dankjewel. En ik zou zeggen, een hele prettige avond nog. Bye bye.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramaca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart op, maar er kan nog een bui vallen bij een zwakke tot matige aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht trekken er vanuit het westen een paar buien over met ook kans op onweer. En in het oosten en noordoosten kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint bewolkt met her en der een regen- of onweersbui. 'S Middags laat de zon zich soms zien en dan trekken er ook een paar buien over, al dan niet met onweer. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een matige aan de westkust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een enkele regen- of onweersbui vallen en het klaart op. Namorgen houden we bewolkt en regenachtig weer met op vrijdag kansen op onweer en maar af en toe zon. Op zondag en maandag wordt het even wat zonniger en droger. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 10:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoeten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

never cry. You call

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar al 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Quindi qua. Amo qui.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. En opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.